0: Lekker, nou jij. Lekker, hè?
1: Jezus, wat een natte troep.
2: Opschieten.
1: Oké, jongens, stel maar af.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.